Wou dit God mensen willen? Waarom dit God einzige mensen willen voor einzige steden, voor einzige omten? Waarom en wat kikt God no? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat u vandaag harkendest. Vandaag waar we afhangen met de geschicht van David. David is een godsjong en God wilt aan. Waarom wilt God aan? En wat kan we door de leren van waar God kicken dat, voor wem hij willen dat? En vandaar bijzonders voor ons in 2026, praktisch voor ons, wat zullen we nu kicken? We hebben die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States, Canada, Deutschland, dankzij voor Harken. Ik wens die God te zegen. Ik wens die wie je zegent en je troost, om zijn waar God die zit, wat God nu kicken dat? En verstaan waar God zit.

jy se wil kon dit dan zijn. Maar lieve vriend, van deel, daar zijn dingen wat ongoen in de wereld. Besonders in een juistelijke wereld wat du en ik niet zijn. God schoft in ploen dat du koos aan deinen. Dat du koos zien rekbien. Hij heeft wat besonderd voor die wereld. En vielleicht weet du dat nog niet. Hier zijn we de geschicht van David. De dag wat God kwam naar Samuel, hij deed vielleicht schoophouden. Vielleicht deed hij met een lijf vetten. Vielleicht speelde hij zijn hoop. Hij had geen gedanken van wat God deed. En daarna deed God dat. God wilde. En van God wil en dat God vraagt keinem verrot. Zij we dat in de Bijbel? God vraagt niet Samuel, den profeet, wie hij denkt wordt een goede koning zijn. Hij zegt Samuel. Hij vraagt de hohe priester, niet de andere priester, wie wordt een goede koning zijn. God weet wie hij wil willen, en wen hij God als kon hij ook willen. En wen God willen dat, dat hij dit voor het land Israël. Voor zijn koninkrijk hier op deze eerd in die tijd. Ons taak zegt, God zegt, ik ga je merkt een koning voor Israël. De mensen wat God wil, zijn verarmd te brokken, zijn rijk te buien. Velken die geloven dat God wil een persoon voor ons, en wie willen gaan, die zal nutzbaar zijn voor ons. Die zal doen wat wie willen gaan. Maar God wil wie hij wil, voor zijn koninkrijk, kracht is hij deed in David zijn leven. God wil een man naar zijn hart, om zijn mensen leiden. 2 Korinther 10, vers 18, zegt ons dit, vernicht die wat zichzelf veel denken dat, wilt God, maar wie God wil in dat als die. Zo wie zijn God wilt. En het tweede wat wie zijn is, einzige gleichen nicht wie God wil in dat. Want die vers 2, 3 en 4 lezen dat, dan zei wie dat zal, wie Samuel maar apostel, dat op eenmaal wat hij dat te hören kriegen. Hij is angst, dat van zal dat wat te hören kriegen, dan op eenmaal wat Samuel dood gemerkt worden. Vers 2 zegt, van zal dat wat hören, hij wat mij dood merken. Samuel wie angst, dat zal wordt am dood merken. Nu in deze deel, de koning wordt proven in zijn macht te blijven en kracht als koning, zolang als hij kan. Hij wordt mensen dood merken, wat hij dacht kunnen koning worden. Eensjemal, nu kan hij zijn ene zins dood, dat hij langer koning kan zijn. Wie zijn dit in de geschichte van Jezus, en wo Herodes de koning, al de kinga 2 jaar jinger, dood merken, wanneer hij hierdoor wie een koning geboren. De mensen, wat in kracht zijn, er gaan een hohe position, die kunnen op eenmaal vol hoogmoed zijn en denken, dat heeft te doen met mij, en die doen niet God zijn woord mij volgen. Dit is krijgt voor de koning zal weer. En wanneer deze mensen op eenmaal denken, zo God heeft hem gewild, en dem wil ik te nust merken, dan proven de jen dat te feiten. Nu, wat we dan denken, eerder tijd, wanneer wij op eenmaal in die stad zijn, waar wij autoriteit hebben, dat is God, wie ons door heeft gedaan, en hij kon dat ook wegnemen, en een andere door hem zaten, krijgt het aan passend laat. We hebben zeker zijn, wie zijn gehoorzaam, wie volgen zijn woord. En dan steht dat wie proeven aan onze autoriteit vast te houden, we hebben mensen reid merken, te leider zijn, hinger ons. We hebben immer kicken, wer wordt de nächste leider zijn, wer kan de nächste Predia, oder Diakoner, Jugendleiter, wat immer dat is, wer wil goed voor dat zijn, dat wie zo'n menschen reid merken. In steed, dat ik als een leider door jen feiten doe. God wilt, een einzige gleiche nicht, wie God wil in dat. Wen er autoriteit kan op eenmaal niet door zijn. Dat nächste, menschen zijn anders als God dat. Wie zijn in ons tekst vers zas. Als die dan kiemen en hij den Eliab zag, zegt Samuel te zichzelf, die wem de haar gezalfd wel hebben, staat nu zeker verarm. Dan leidt Isaïe Shama verkomt. En hij zegt, de haar heeft deze nog niet gewählt. Hij leidt de zeven zeens van Samuel verkomt. De haar heeft ook niet deze gewählt. En dan is er nog de jüngste. Zo, in die tijd werd het zeer wichtig, wie het älteste zijn wir. Die had het hoogste ambt.
David Elera,